gaan. De koken stond daar ganz alleen. Hij zag zo goed uit, ganz fris en rund. Ik dacht, na jo, dat moet wel gaan. Met de vork ganz zacht dooran. Dat kind dat gliekst door zijn kriegt. Maar ik me verzeen hef, weer dat al meer.